0: voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de soestwetering en de zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujana Radio.
1: Yes, je zit goed. Dit is Ujana Radio, de beat van nu.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: You are your number one.

0: तो बन जाए बंदा जो नंबर न आए।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. En tot zover de headlines op Ujana Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en twee jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard, voormalig trainer van FC Barcelona, tekende een contract tot en met het WK van 2030. Hij volgt Ronald Koeman op, die vertrok naar het teleurstellende WK van deze zomer. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer, omdat de lage waterstand van de IJssel oppompen onmogelijk maakt. De pomp houdt het peil van het Overijsselse kanaal, de Soestwetering en de Zandwetering nu op niveau. Elders vallen sloten door aanhoudende droogte uiteindelijk droog. Het weer tot slot. Vannacht koelt het bij weinig wind af en bij heldere condities naar zo'n 10 graden in het noorden en 15 tot wellicht lokaal 18 graden in Zeeland. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are Holland Hardest Radio Station.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. De KNVB heeft Xavi Hernandez aangesteld als bondscoach van het Nederlands elftal. Waterschap Drentse Overijsselse Delta heeft een tijdelijke pomp aangezet bij gemaal Ankersmit in Deventer. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

नमस्ते, मैं हूँ अलका याग्निक और आप सुन रहे हैं उजाला रेडियो।

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 78 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. Buitenlandse media besteden uitgebreid aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met live blogs op meerdere sites. El País meldt dat de toeschouwers begonnen te klappen toen de maan volledig voor de zon schoof. Ultima Hora noemt het historisch. De vorige keer was in 1999 en een BBC-verslaggever meldde dat het doodstil was tijdens de verduistering. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het einde van de maand als perschef van het Witte Huis. Trump maakte dit bekend via Truth Social. Ze wil meer tijd met haar familie en 2 jongere kinderen doorbrengen. Caroline uit New Hampshire was de jongste woordvoerder ooit en stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ik hou van Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelde zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Boeren voerden gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. Buitenlandse media besteden uitgebreide aandacht aan de zonsverduistering boven Europa met liveblogs op meerdere sites. De 28-jarige Caroline Leavitt stopt aan het eind van de maand als perschef van het Witte Huis. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Twee bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A2 Utrecht richting Amsterdam. Daar staat op de verbindingsweg naar de ring van Amsterdam een auto in brand. Die verbindingsweg is op dit moment ook dicht. En de A4 Rotterdam richting Den Haag. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Den Hoorn en Rijswijk Paspoortpolder. Voor bergingswerkzaamheden is de weg op dit moment ook daar even afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ.

1 minuut over 6:30. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. U bent afgestemd op Ujala Radio 24/7 at your service. Namens directie en crew van Ujala Radio heet ik u allen heel, heel hartelijk welkom. Swagatam, khushamdi, namaskar, satriyakal, assalamu alaikum. Het is donderdag 13 augustus 2026. Een nieuwe dag is dus van start gegaan. En ja, de jongelingen moeten er nu aan geloven dat ze straks weer met school gaan beginnen. Anderen hebben nog een hele week voor zich. Velen beginnen al komende maandag. Dus zet je schrap ervoor. En nu slapen jullie nog, dat weet ik. Anderen zijn al halfjes wakker. Want ja, het begint te malen in je hoofd. Moet weer vroeg gaan opstaan, dus moet je al nu beginnen te wennen eraan. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Good day with RJ tot 9 uur hedenochtend. Het programma met daarin de actualiteiten en ook de mooie liedjes die ik weer voor u heb uitgekozen. En dit is er een van Zikretera bij Mohammed Irfan.

Ja, een song om toch wel de dag mee te beginnen, nietwaar? En wat een geweldige song heeft hij dan weer gemaakt daarmee. 7:07 inmiddels geworden voor degene die moeten opstaan. Moeten gaan ontbijten eerst. Voordat je de deur uitgaat. Anderen gaan zo eruit. Maar het beste is toch om altijd weer wat op je maag te zetten.

Khamoshi, ja, wat een geweldig lied. Er zit toch ook weer van Arijit Singh, de best singer in India, kan je zeggen op dit moment, hè? En eigenlijk niet, dat vind ik een beetje te lang, dus ga ik maar naar deze toe. Want anders kom ik in gedrang met mijn 90s songs, toch? Chandania.

Dat was weer een van die geweldige songs van een tijdje geleden ook alweer, nietwaar? De 90's heb ik nu ook alweer erin zitten voor je. Sommige zijn uit 2000, maakt niet uit toch? Alles komt er weer lekker bij. En even kijken wat het weer ons allemaal weer zal brengen. Ja, we weten het. Die hittegolf die zit eraan te komen. En nu op dit moment is het helder weer met zo'n 16 graden volgens Weerplaza. In huis is het wat warmer. En vooral in de nacht, hè. Maar soms is het ook wel lekker, hoor. Als het wat frisser is. Ja, toch? Anyway, geniet van je koffie. Alle andere mensen die nu bezig zijn met hun ontbijtje. Of misschien met een chuderance. In elk geval, dankjewel allemaal voor de appjes die ik alweer heb binnengekregen. Al vanaf voor zessen waren er al wat appjes binnen, hoor. Zeker weten, dus degenen die nu al aan het werk zijn, een fijne werkdag toegewenst. Kom, dan gaan we beginnen met eentje uit 1998.

Ja, geweldig liedje was dat ook weer van een hele poos geleden. En dit was dus uit de film Een Major Saab. Een Major Saab gaan we naar 1998 zitten hoor. Want daar hebben we dan een prachtige van Kumar Sanu en Sanjeevani. En dit is uit de film Creep.

Er zijn hier van twee versies. Dit is part 1. Tjuri tjuri dubbenesere mili. Sanjuni, Bilende en Kumasanu hebben we gehoord. Zo, dan nu snel naar de appjes toe gaan. Want ik heb weer wat gehad van Asja uit Haarlem. Van Wimla. Ja, het gemis is groot, hè. Maar mocht je ze spreken, doe Ine en Paul dan ook de groeten voor me daar in Zuid. Mijn matchmaker in Amstelveen, hartelijk welkom ook weer. Gisla, je was lekker vroeger bij, werk ze ook weer. Ook Marianne uit Groningen wens ik een mooie dag toe. Zus Lina in Enschede. Hi, Hadje Abdul Wahab, Dennis een fijne dag toegewenst. Ook Rwien een fijne werkdag. En Kirin en Ankel Khan die zijn ook weer van de partij. Heel fijn dat jullie daar ook weer bij zijn. En geniet van je dag, want het wordt weer een mooie, warme dag vandaag. Veel drinken, goed insmeren. Dat zijn de ingrediënten voor vandaag. En niet al te bloot naar buiten gaan, want dat maakt de boel alleen maar erger. Dus toch wel een beetje bescherming.

Yes, yes, yes, yes. Brasse vers. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en show. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasafest. Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, show. Op een eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoop Akizak. De Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite

0: NL en uw Jana Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel... ...kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien... PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd, Jerry Williams pas in 2024. Voor de gisteravond actie in Gelderland en Drenthe. In Meppel verzamelden zich een groot aantal trekkers die een toertocht maakten langs het gemeentehuis uit onvrede over het weghalen van omgekeerde vlaggen. In Ede trokken ongeveer 100 boeren met tractoren naar het gemeentehuis. Die actie is halverwege de avond afgeblazen. Xavi Hernandez is de eerste buitenlandse bondscoach van het Nederlands elftal in 48 jaar. De Oostenrijker Ernst Happel was in 1978 de laatste die Oranje naar de tweede plek op het WK leidde. Eerder stonden 12 Engelsen, 2 Schotten en 4 Oostenrijkers, Roemeen en een Duitser voor de groep. Xavi is de eerste Spaanse bondscoach ooit. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Ancrisover Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Ancrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Ancrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op ancrisover.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig tot niets aan de hand deze donderdagochtend. Wat wel opvalt is de A2 Utrecht richting Den Haag. Daar is de verbindingsweg vanuit de A10 naar Den Haag dicht door een autobrand. En de A15 Europoort richting Rotterdam. Voor Rozenburg staat een auto met pech. Er staat 2 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Good day with RJ. Goedemorgen met RJ. Hallo RJ. Goedemorgen RJ. Hallo. Ujjala ke saath. Ghar ghar mein. Auto mein. Chahe jahan par bhi hain. Aap Ujjala hi Ujjala sunte hain. Ujjala ke saath. Een hele goedemorgen met RJ. Good morning.

Het is nu 7:10. Een hele goede morgen aan u allen toegewenst. Fijn dat u bent afgestemd op your favorite radio station, Ojala Radio. Ja, en nu zijn er ook alweer over en weer appjes geweest. Hè? De interactie is wel goed zo. Ja, toch? Ria heeft haar ontbijtje ook al op. En u waarschijnlijk ook al, hè? Bent u nu daarmee bezig? Laat het u smaken. Anderen maken zich klaar om de deur uit te gaan. Ja, het begint langzaamaan een beetje drukker te worden weer op de weg, merk ik. En velen zijn alweer terug van weg geweest. Net wat ik zeg, volgende week beginnen de scholen in het noorden ook alweer. Maar in het zuiden kan het nog eventjes duren. Ik zal het even voor jou opzoeken wanneer en wie weer moet beginnen. De schoolvakanties, hè, want dat willen we ook wel weten. Degenen die denken van, nou is het nog niet afgelopen. Nee, is nog niet afgelopen. Eerst nog lekker genieten ervan. Ja. Laat eens even kijken wat ze zeggen daarover. De vakantieperiode. Nou, regio Noord. Die begint... Even kijken, die heeft vakantie vanaf 4 juli tot en met 16 juli. Dus de 17e moet weer van start gaan. Het zuiden, die begint dus de 23e, na de 23e. Dus de 24e, die gaat dus van 11 juli tot en met 23 augustus. En regio midden, die heeft van 18 juli tot en met 30 augustus. Dus de 31e beginnen ze daar weer. Ja... Dus dan hebben we dat ook weer eventjes erbij gehaald, nietwaar? Anyway, wij gaan ons weer richten op de muziek die ik hier zo voor je heb. Te beginnen met deze uit de film Circus.

It's your boy, Badshah. Hij heeft dus gezongen samen met Hiten, Amrita Singh. En dit was uit de film Circus gehaald. Van 2023, als ik me niet vergis, hè. Nu gaan we door met deze Teri Pehlinezer bij Raghav Chaitanya.

Even wat rustigs nog erbij gehaald, hè. Deri Pelinezer was dat. Even kijken, dan gaan we eventjes richting het weerbericht. Vandaag schijnt de zon dus vrijwel onafgebroken. De oostelijke wind die waait zwak tot matig. En het wordt behoorlijk heet vandaag. 30 graden in het noorden tot wel 35, 36 graden in het zuiden van het land. En voor vanavond is het nog lang zonnig weer en erg warm. Dus houd daar ook rekening mee. Dat je, als je van buiten naar binnen komt, je ook weer moet insmeren met aftersun. En dan voel je wel hoe het lichaam reageert daarop. Het koelt lekker af. Dus het wordt nog een behoorlijke zonnige dag. En ook nog in de avond. En vannacht is het dan tussen de 16 en 22 graden. Dus het is nog steeds een warme nacht. Nou, een fijne dag aan jullie allemaal toegewenst dus. En ik zei het al, kleed je niet al te open. Korte broek is wel lekker, ja, daar niet van. Maar je verbrandt dan ook veel sneller, dus moet je je wel goed insmeren. Dus dat niet vergeten om te doen, nietwaar? Oké, dan gaan we nu naar een andere prachtige song en dat is deze.

Rachel Jamna Paar ook weer zo'n liedje dat niet vaak is afgedraaid, nee, maar ook wel leuk is om weer te horen. Mary Benja is dus deze ook weer een popsong van Jagged Jay Sean en Rishi Rich.

Won't you be my baby? Mary bin jij. Ja, dat was weer van de drie vrienden. Jackie D, Jay Sean en Richie Rich. Dat we die eens hier gehoord hebben. En straks beginnen we met de nieuwtjes. En uiteraard gaat alles over dat eclipse. Mooie foto's zie ik voor me. En ook bijzonder nieuws daarover. Dus blijf afgestemd op het Jala Radio.

8, precies bijna 1 over 7:30. En laat ik even kijken naar de appjes. Albert uit Woerden, dankjewel voor je appje. Ook even kijken. Andrew en Chitra, die zijn ook alweer lekker vroeg wakker vandaag, hoor. Maar werk ze ook weer, meisje, en ook Andrew. Ook een mooie dag toegewenst aan Lachmanji daar in Scheveningen. Strakjes ga je weer lekker tennissen. Heerlijk, hoor. En zo deze ook een fijne werkdag voor jou. Marceline en Karel, dankjewel. Ja, je kon niet slapen, dus dan maar opstaan en gezellig meeluisteren met Karel. Ik weet het, Karel luistert altijd lekker vroeg naar me. Dus bij deze een mooie dag aan jullie toegewenst. Ook Yvonne Doulet, hartelijk dank. Have a nice day. En Tony is er, is ook van de partij. Altijd weer leuk om een appje van u te krijgen. Een fijne werkdag ook, hè. En Ashmi, ja, je bent nu aan het genieten van je ontbijtje. Je kan niet meer slapen, hè. Maar de heren die slapen nog. Kiwi en, en Armaan, die slapen nog lekker. En Ravi is alweer aan het werk. Een hele fijne werkdag toegewenst, Ravi, met je kornuiten daar. Tijd geworden voor de nieuwtjes. Even kijken wat voor nieuwtjes we weer erbij gaan halen. Want ja, er zijn heel veel mooie plaatjes gestuurd over dat eclips. Veel Nederlanders zijn getuigen geweest van de grootste zonsverduistering sinds 1999. In ons land schoof rond de klok van 8:10 90% van de zon achter de maan. In Spanje, IJs en IJsland hadden de mensen meer geluk. Daar

beleefden. Eentje maakte mee, daar bij Noordwijk aan Zee, dat een man op zijn knieën ging voor zijn vriendin en haar een huwelijksaanzoek deed bij dit mooie gebeuren. Nou, dat leverde natuurlijk ook een applaus op. En het hoogtepunt van de gedeeltelijke zonsverduistering was zo rond 7:55. De maan bedekte op dat moment bijna voor 90% van de cirkel van de zon. Veel mensen waren naar het strand gegaan om naar de eclips te kijken. Nou, wat wil je nog meer? Prachtige plaatjes zie ik hier zo. Mooi zonsverduistering, maar dat leverde ook wel weer dit op. Ze vormden na de zonsverduistering een spectaculair vervolg op het hemelschouwspel. De regen met vallende sterren. Heel veel mensen hebben dan wensen gedaan. Maar dat zeggen ze, als je vallende sterren ziet, moet je een wensje doen. Als het uitkomt, dat weet ik niet. Maar deze Perseïde, zo noemen ze de vallende sterren, een meteorenzwerm die jaarlijks terugkeert, waren afgelopen nacht op veel plekken in het land goed te zien. Sommige sterrenwachten die gisteravond de deuren hadden geopend voor bezoekers die de zonsverduistering wilden volgen, lieten belangstellenden naderhand naar de sterrenregen kijken. Dat gebeurde ook op het waarneemterras van sterrenwacht Cosmos in Lattrop, op de grens met Duitsland. En bezoekers die kwamen goed voorbereid naar de sterrenwacht, met warme kleding en dekens en klapstoelen. En ook in het Brabantse Beek en Donk waren afgelopen nacht vallende sterren te zien. Soms met een gekleurd lichtspoor. Ja, van alles en nog wat. Je ziet de mensen hier zo op de foto's ook nog erbij. Live vanaf de tv-toren in Hilversum deden presentator Albert Bos en weerman Peter Kuipers Munneke gisteravond ook verslag van de zonsverduistering die in een groot deel van Europa goed te zien was. En ook de aansluitende meteorenzwerm kwam ter sprake. Ja, het is een schouwspel die iedereen wilde meemaken. Een prachtig schouwspel was dat allemaal. Mooie foto's, allemaal wat je dan daarbij kunt verwachten. Is te veel om op te noemen allemaal. Iedereen heeft het op zijn of haar eigen manier beleefd, hè? Zo, en dan gaan we weer eens even kijken waar wij naartoe gaan. Welk liedje ik ook weer voor je in de player heb staan. Nou, ik had dit laatst niet in zijn geheel voor je afgedraaid, dus ga ik dat nu in zijn geheel voor je afdraaien.

Ja, dat blijft een geweldige song, inderdaad. Nou, waar de kranten ook bol van staan, dat is dus dat Xavi Hernandez de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal is geworden. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en dat meldt de voetbalbond in een verklaring. Xavi heeft met de KNVB overeenstemming bereikt over een contract tot en met het WK van 2030. Dus dat is voor 4 jaar dat hij dus aan zit. Hij vindt het een enorme eer om bondscoach van het Nederlands elftal te worden. En als iemand die zijn opleiding heeft genoten aan de academie van FC Barcelona, met sterke invloeden van onder andere Johan Cruijff en Rinus Michels, voelt hij dus een bijzondere verbondenheid met het Nederlands elftal. Je zou kunnen zeggen dat hij een beetje een zoon is van het Nederlands voetbal. Ja toch, nou hij voelt zich dus zeker vereerd. Nederland heeft dus een rijke voetbalcultuur en een duidelijke visie die ook hem enorm aanspreekt. Aanvallend voetbal, vanuit balbezit, met creativiteit, passie en overtuiging. Zo gaat hij maar door. Alle lof dus aan het voetbalteam, Nederlands voetbalteam. Namens Xavi, hoe heet hij? Hernandez. Ja, dus alle krantenkoppen ook daarmee, naast Eclipse. Dus ook wel dat hij dan de nieuwe bondscoach is geworden. Wat buitenlands nieuws betreft, dan heb ik ook weer dit voor je. Caroline Leavitt stapt eind deze maand op als woordvoerder van het Witte Huis. En dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump woensdag bekendgemaakt op Truth Social. Ze zou meer tijd willen doorbrengen met haar gezin en volgens Trump wordt Leavitt nu adviseur. Trump laat in het bericht weten dat hij Leavitt's keuze begrijpt en respecteert. Caroline wordt nu een van mijn belangrijkste externe adviseurs en een invloedrijke stem binnen de Republikeinse Partij, schrijft de president. Leavitt was sinds januari 2025 op haar post. Met haar 28 jaar is zij de jongste perschef van het Witte Huis ooit. Volgens Trump zal ze voor het einde van augustus dus stoppen. En ze heeft het besluit genomen om meer tijd met haar gezin door te kunnen brengen. Leavitt heeft 2 jonge kinderen van de jongste op 1 mei dit jaar. Dus de jongste is op 1 mei geboren dit jaar. En ja, dan kom je handen en ogen tekort voor zulke kleintjes. Maar wil je dus wel bij ze zijn. En wat betreft Amerika, ik heb nog meer nieuws, maar dat gaan we strakjes doen. Laten we nu maar eerst weer naar een ander liedje toe gaan. Ook weer eentje die wat rustig is.

12 minuten voor 8 inmiddels geworden. En even kijken, wat heb ik allemaal nog meer hier zo aan nieuwtjes? Ja, dit bericht. De BBC die heeft namelijk excuses aangeboden nadat de Engelstalige kijkers hadden geklaagd dat ze een Schotse weervrouw niet konden verstaan. De meteorologe Judith Ralston maakte onlangs haar debuut in het journaal. En volgens een woordvoerder van de Britse omroep kreeg de BBC meerdere klachten over onder meer de audiokwaliteit van de weerberichten van Ralston. Helaas zorgde een technisch probleem ervoor dat het geluid van de weerberichten van Judith Ralston in de eerste week van augustus lager was dan de bedoeling was geweest, zegt de zegsman. Ja, het was niet zomaar. Hij zegt van het was een technisch probleem. De krant had enkele klachten van kijkers verzameld, zoals deze nieuwe weervrouw is verschrikkelijk, schrijft iemand als voorbeeld. Nou, ze mompelt, is stil, heeft een accent dat lastig te verstaan is. Ja, ze zijn ook niet zo grappig op de Schotten hoor, dat weten we allemaal. Maar dus nu kwam dat er ook nog bij, dat er een technisch probleem optrad, waardoor ze dus ook nog eens een keer niet goed te verstaan was. Dus dat was een beetje zielig voor deze weervrouw. Ze had het allemaal goed bedoeld en was graag goed van start gegaan in het journaal, BBC-journaal. Want dat is toch, zeg maar, net als hier zo van de NOS, het 8-uur-journaal, heel belangrijk. En iemand anders die van de Ralston heel, heel zacht sprak en vrijwel onbegrijpelijk was. Een Schotse kijker nam het voor haar op en zei dat de microfoon van de weervrouw het probleem was. Ja, het was dus inderdaad een technisch probleem geweest. Het lag dus niet aan deze mevrouw Ralston. Oké, en wat het eclips betreft, daar had ook een man, Aaron, die, even kijken, in het Belgische dorpje Tongeren werd woensdag een meisje geboren, Fleur, en het dochtertje is van de trotse ouders Aaron en Bo. Iets heel ongewoons zou je denken, of iets heel gewoons zou je denken, maar zowel baby Fleur als haar vader zijn eclipskinderen. En nee, ze hadden dat niet van tevoren gepland, want je weet niet van tevoren wat er allemaal komen gaat. Het stond ongetwijfeld in de sterren geschreven, of beter gezegd, in de maan en de zon. Maar Fleur Posen kwam ter wereld op de dag waarop de zonsverduistering dus plaatsvond. De zonsverduistering is een zeldzaam fenomeen dat niet vaak voorkomt. En het bijzondere is dat vader Aaron op de dag van de eclipse in 1999 ook het levenslicht zag. Hij werd geboren op 11 augustus 1999. En toen was het dus ook de zonsverduistering. En nu, na zoveel jaar, is het dochtertje geboren. Ook nog op deze eclipsdag. Dat is natuurlijk wel bijzonder. En dan heb ik straks nog meer nieuws voor je van Amerika. Maar laten we eerst weer gaan naar een ander liedje hier bij Ojala Radio. Moet ik even zoeken waar die weer is. Ja, ik heb hem hier voor je.

0: Choo Jap Tilak. Ja, uit cocktail 2 was dat. Brengt ons naar 4 voor 8. Zometeen gaan we dus naar onze 70s song. En wat dat andere nieuws van even kijken. Amerika betreft, dat krijg je strakjes van me te horen. In elk geval, Mieke, dankjewel ook voor je appje. Zie ik hier net binnenkomen. Ook Satya wens ik een hele fijne dag toe. Auntie Jessie, have a very, very nice day. En ook Roos. Is erbij en geniet ook van Ojala Radio. En dan gaan we naar onze song toe. Straks zijn er nog meerdere die ik dan moet... Oh, Lien heb ik nog niet gegroet uit Veldhoven. Dus bij deze Lien ook voor jou een hele mooie dag toegewenst. Blijft allen afgestemd op Ojala Radio. En als jij ook een appie wilt sturen, kun je dat doen op 020-363-0808. Oké, in de tussentijd gaan we luisteren naar Padmashri Mohammed Ravid. Tot aan de andere kant van 8 uur.
1: Pur se ud jati thi bulbul, mere haath nahi.

Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, super early birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: Partynakker, Draai-Draai-Nakker. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazzafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brassa. Get it now on brazzafest.nl. Brazzafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazzafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazzafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 MAX crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. Gepensioneerden bij fondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel kunnen volgend jaar mogelijk een bescheiden verhoging tegemoet zien. PFZW en BPF Bouw verwachten een plus van 0,6%. PMT gaat uit van 0,5%. Definitieve cijfers volgen op basis van de stand eind september. Voor het eerst in bijna 16 jaar tijd staan in de VS 3 executies op 1 dag gepland. Alabama, Oklahoma en Tennessee voeren vandaag een dodelijke injectie uit bij 3 mannen veroordeeld voor moord. Anthony Darrell Hines kreeg zijn doodstraf al in 1986 opgelegd. Jerry Williams pas in 2024. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg. Elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, I'm Katrina Kiff.
6: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
7: Hi, I'm Farah Khan.
8: Hi, this is Rani Mukherjee.
9: Main Akshay Kumar.
10: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio, Ujala Radio, Ujala Radio.
11: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
0: Brazzafest. Super Early Bird Tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazzafest.nl.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is weinig aan de hand deze donderdagochtend op de weg. Een korte file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Voor knop Koenplein 5 kilometer met 5 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech. Die staat op de oprit bij Amsterdam Tuindorp. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, in de tussentijd is het geworden 9:08. Goedemorgen Nederland. Hartelijk welkom allemaal. Die druk bezig zijn appjes te sturen. Ga strakjes de namen dan daarbij aanhalen hoor. Want het is nu wel weer een tijd voor onze 80s song. Er zal dit weer een puzzeltje vormen. Welke ga ik nou als eerste voor je zetten? Want dan heb ik zoveel in de player staan. Dan wil ik die draaien, En die heb ik al een hele tijd erin staan. Dus weet je wat? Laat ik het toch maar voor je doen. Deze als eerste uit de film. Dan zie je John Johnny

Ja, dat was weer even genieten met dat liedje, hè? John, Gianni, Janarden. Tararam, pam, pam, pam. Mooie song was dat weer, van een tijdje geleden. Maar nog altijd even mooi. Als je het hoort, begin je automatisch mee te zingen. Zo zijn er nog meerdere songs uit de jaren 70. Maar die kreeg je wel eens vaker te horen hier bij Ojala Radio.

Ja, al deze prachtige songs hoor je dus hier bij Ojala Radio. 18 over 8 inmiddels geworden. Laten we eventjes gaan naar wat appjes. Shalini en Robert, dankjewel voor jullie appje. En ook de groeten aan jullie zoon Keeshof uit Werkendam. Hè? Ja, daar luistert men ook altijd mee in naar Ojala Radio. En geef het door aan de mensen daar, de familie, vrienden. Om ook te luisteren naar de biggest Ojala Radio. En vergeet niet dat we aan het eind van de maand ook Brassafest hebben. Dus dan ben je er ook wel bij, hè. Kaarten van tevoren moest het worden besteld. En ik heb begrepen dat het allemaal uitverkocht is. Dus dat wordt weer geweldig. Anyway, Margriet en Waldo, waar jullie ook zijn. Enjoy. En Brassa voor Waldo. Ook mijn broer Rakesh wens ik een mooie dag toe. Ook beterschap aan alle mensen die ziek zijn. Joyce uit Rotterdam. Een mooie dag aan je toegewenst af en toe bij je hier in Amsterdam. En dan zie ik je wel. Ook Mila wens ik een hele mooie dag toe. En Paris en Gerda Morley, dank je wel ook voor jullie appje. Blijf allen afgestemd op Ojala Radio. En ik weet dat ze ook meeluistert. De ma van Kavita Mathura. En Kavita en Robin.

je beste vriendin. Dankjewel ook dat jullie er geweest waren. En de groet aan je ma, want ze zegt dat zij altijd luistert, dus dat is fijn. En ik zie net een appje binnenkomen en dat, als ik zo het telefoonnummer check, dan is dat van Raj. Raj, hartelijk dank en ook voor jou een mooie dag toegewenst. Blijf dan en afgestemd op your favorite radio station, Ujala Radio. Na Kerkwee Corrie ga ik naar deze uit de film Patti Patni Arvo Do.

Dat was weer een heerlijke song. Blijft altijd weer mooi om deze liedjes te horen, nietwaar? Maar zometeen krijg je een van de nieuwere songs uit de film Aryabhat K0. Ja, heb je al eentje laten horen? Dat is een wat rustigere song. En dat is dus even kijken. Dil Nayo Lagana. Heb je al vaker laten horen. Het is dus een film. En straks krijg je dan die andere te horen. En Armaan, ja, klopt. Voorzichtig zijn met die korte broek. En op een borst buiten lopen. Nee. Je moet je goed beschermen tegen die zon. Want die zonnestralen kunnen gemeen zijn. Het is wel goed voor de vitamine D. Maar dan wel inderdaad, zoals nu in de vroege ochtend. Dan is die vitamine D belangrijk. Later op de dag, dan wordt het iets wat lastiger. Dan moet je niet langer dan een half uur buiten in de zon liggen bakken. Ja, als je buiten aan het wandelen bent, als je gaat winkelen, dan is het wat moeilijker. Maar daarom zeg ik toch altijd weer, ik heb altijd een sjaaltje bij me om me dan even te dicht te maken, vooral als ik in de auto ben, want ik verbrand ook al snel. Komt ervan als je weinig pigment hebt ook, hè. Maar dat gebeurt hier ook bij, ook al bij je wat donkerder, dan kan je ook wel snel verbranden. Dus goed insmeren, mensen. En zeker ook veel drinken. Oké, genoeg gekletst. Laten we nu dan maar gaan naar onze nieuwe song hier bij Ujala Radio. Dil Farsi bij Sajjat en Sajjatandan en Paramparam. Dat is Mia Bibi. Die dus dit liedje zingen uit Aryabhat K0.

Dil Farsee is dus de nieuwe song hier bij Ojala Radio uit de film Arya Bhatt K0. En deze ken je ook ongetwijfeld wel. Kun je nu ook al meezingen? Oh, zonder.

Zo krijg je al die prachtige liedjes hier te horen bij Ojala Radio. En dan heb ik natuurlijk ook weer wat nieuwtjes voor je. Ik had het gezegd dat ik nog wat nieuwtjes voor je heb. En dat wilde ik ook wel met je delen. Even kijken welk nieuwtje dat is die ik hier voor je heb. Betreft dit. De Spaanse politie heeft in een gezamenlijke operatie met Nederland een criminele organisatie opgerold in de Spaanse provincie Malaga. En bij die operatie werden er 5 mensen opgepakt, onder wie 2 Nederlanders. Ze zijn volgens de Spaanse politie overgedragen aan de Nederlandse autoriteiten. De bende zou onder meer grote hoeveelheden cocaïne Europa binnen hebben gesmokkeld via de haven van Rotterdam en investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Spaanse Costa del Sol. De 5 verdachten waren, of ze, even liever gezegd, de 5 verdachten worden verdacht van lidmaatschap van een criminele organisatie, drugshandel, witwassen en onttrekking van vermogen aan de schuldeisers. En ook de leider van de organisatie werd bij de gezamenlijke actie opgepakt. Hij staat bekend als de financiële architect van Costa del Sol, die als witwasser werkte voor andere criminele netwerken. In verschillende landen, waaronder België, liepen onderzoeken naar hem. En de operatie kwam in een stroomversnelling omdat er aanwijzingen waren dat het kopstuk van de organisatie van plan was om Europa te ontvluchten, wat zijn opsporing moeilijker zou maken. Maar goed, hij is dus gevonden, hij is gepakt, ook samen met de rest. En straks heb ik nog 1 nieuwtje voor je, dus stay tuned!

Wa-wa-wa-ja-je-a-wa-rappen, hebben we dus gehoord. En dan heb ik nog dit nieuwtje voor je. Ja, voor het eerst in bijna 16 jaar staan 3 executies op 1 dag gepland in de VS. De staten Alabama, Oklahoma en Tennessee willen vandaag de doodstraf bij een gevangene voltrekken met een dodelijke injectie. De gevangenen bij wie de straf naar verwachting ten uitvoer wordt gebracht zijn 3 mannen die zijn veroordeeld voor moord of meervoudige moord. De 66-jarige Anthony Darrell Hines kreeg de doodstraf al in 1986 opgelegd. De 42-jarige Jeremy Williams gebeurde dat relatief recent, dat was in 2024. Dat was dus bij de 42-jarige Jeremy Williams. En het aantal uitgevoerde doodstraffen kende vorig jaar een piek in de VS. De straf werd dat jaar bij 47 gevangenen voltrokken, het hoogste aantal sinds 2009, en de executies vonden plaats in 11 staten. Florida voerde de straf vorig jaar het vaakst uit, in totaal 19 keer. Alabama, South Carolina en Texas voltrokken er elk 5. En of dat aantal dit jaar opnieuw zo hoog zal komen uit te vallen, is nog niet te zeggen. Want ja, de teller staat nu, tot nu toe, dus op 19. Een iets lager aantal dan vorig jaar rond deze tijd, maar wel al hoger dan in de jaren 2020 tot 2022. En volgens directeur Robin Maher is het hoogst ongebruikelijk dat op 1 dag 3 executies staan gepland, maar is het domweg toeval dat de data samenvallen, zegt hij tegen een persbureau. Ja, nou, die ene was vanaf 1986 en die andere was twee jaar terug. En van die derde hebben ze niet gezegd hoe lang het bij hem was. Maar ja, het zal gebeuren dan. Het is wel niet fijn om dit nieuws door te moeten geven, maar ja, toch. Ze hebben een feit gepleegd dat niet door de beugel kon, vooral niet in de VS.

Die brengt ons naar, even kijken, 16 voor 9. Dus we hebben nog een kleine 14 minuten met elkaar. In elk geval, ik wens je een hele fijne dag toe. Wat je ook vandaag allemaal van plan bent te gaan doen. Enjoy Ojala Radio voor zoveel mogelijk als het kan. Ja, als je buiten bent, dan kun je niet echt altijd blijven luisteren. Dan als je binnen bent, be happy, inderdaad.

0: बस मेरे लिए
1: Sholosi, ja, lekker meringue salsa-achtig song hebben ze ervan gemaakt. En heerlijk gedaan door Vishal Datlani en Sunidhi Chauhan. Maar we zijn nog niet klaar. Even wat rustigs is dit, maar het is wel de reggae-version.

vrouwengroep was dat, ja, die dus deze reggae-version heeft gezongen. En er zijn nog meerdere liedjes van hun erbij. Die zal ik je af en toe wel eens laten horen. In elk geval, Chant uit Lelystad, dankjewel ook voor je appje. Een fijne dag ook toegewenst aan zus Iden hier in Amsterdam Zuidoost. En ook Alice wens ik een hele mooie dag toe. En inderdaad, Prabha, have a sweet day too. Het wordt warm, dus veel drinken. En ja, iedereen die appje stuurt, dankjewel. Nogmaals ook aan Kavita Mathura en haar vriendin Robin die ik onlangs had gezien. En de groeten aan je ma, hè Kavita. En die andere Kavita van ons doe ik ook de groeten. Onze collega. Ik weet dat ze af en toe meeluistert. En lekker op vakantie gaat. En het druk heeft daarnaast ook nog. Dus maar, ik heb begrepen dat ze gauw gaat beginnen. Wanneer? Dan moet ik nog even afwachten en met haar afstemmen wanneer dat zal zijn. Dan hoor je het wel hier bij Ojala Radio. Anyway, ik ga eruit. Met welk lied wil ik eruit gaan? Zal ik deze doen? Ja, we doen deze maar. Het is een mooie song uit Welcome to the Jungle. Ik ga u dus een hele fijne dag verder toewensen. Blijf vooral afgestemd op Ojala Radio, your favorite radio station. En the best radio station in town. Morgenochtend dan ben ik er ook weer. Ik zou zeggen graag tot dan. Signing off voor Ojala Radio RJ. Shobdi en ik mubarak din. Namaskar. Allah hafiz. Jate gulgunati armuskurate regna. Tot morgenochtend om

Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, super early birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Get ready, Brass FS. Yes, get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brass FS, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, Food Plaza Lounge. Maak je voor de grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, Brass FS. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brass FS. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op 1 event. Brass FS. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa, The Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagenzijn, Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana, Shivam Rajana met Natraj Kesar, Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sudel met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Bag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brass FS, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Jackie Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brassfs.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brassfs.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens Brass FS. Get it now on brassfs.nl. Brass FS, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brass FS. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brass FS Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haast je. Check op brassfs.nl.

Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Tujaneto. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie.

0: tomorrow, mira.
1: Alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywoodmuziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit golden er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om voorraden aan te vullen. De overheid hoopt het systeem vanavond te herstellen. Inwoners worden opgeroepen zuinig te zijn met water. Het eiland heeft geen natuurlijke zoetwaterbronnen en is daardoor kwetsbaar voor droogte. In 2009, 2013, 2015, 2016 en 2021 ontstonden eerder soortgelijke problemen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de slachtoffers van de Boeing 737 Max crash in 2019. Een rechtbankwoordvoerder maakte deze uitspraak woensdag bekend. Het gaat omgerekend ongeveer om €25 miljoen aan schadevergoeding. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja. Brazzafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzafest.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aankristoffer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Weinig aan de hand op dit moment op de wegen, maar een paar bijzonderheden. De A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij knooppunt Hoefvliet staat er een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je daar 5 minuten en er staat zo'n 5 kilometer file. De A8 Zaanstad richting Amsterdam. Voor het Koenplein 6 kilometer file, ook met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een vrachtwagen met pech op de verbindingsweg bij de A10. En de A27 Utrecht richting Almere bij Huizen 5 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts twee korte files op dit moment. Om te beginnen de A4, daarna richting Amsterdam. Voor knooppunt Hofvliet staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is afgesloten en de vertraging is 5 minuten. En op de A20, hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht ook nog eens 3 kilometer file met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische en opruimende bedreigende berichten in een Telegram-groep. Nog nooit golden er zoveel spoeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Het openbare waterdistributiesysteem op Saba is buiten werking gesteld om watervoorraden aan te vullen. Een jury in Chicago heeft Boeing veroordeeld tot het betalen van $29 miljoen aan de nabestaanden van de 737 Max crash. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
2: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl. Yes, Brazafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brazafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwaste. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Be there. To a year. To geniet carrière. To sunier. To dikker. Ja. En kind tot 1 meter gratis. Brazafest mee. Get it now on brazafest.nl. Brazafest. Powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en roti gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi bami chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara bakkebana telo saté sauto samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9 uur 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3 uur tot 9 uur 's avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
3: Lekker.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
5: www.ujala.nl.
6: You are.
7: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. Een 50-jarige Amersfoorter krijgt 120 uur taakstraf voor racistische, opruiende en bedreigende berichten in de Telegram-groep Het Kantelpunt. Hij plaatste 9 maanden lang dagelijks extreme teksten en riep op tot geweld tegen journalisten, politici en politieagenten. De verdachte stuurde excuusbrieven aan Henry Bontebal en Caroline van der Plas en ziet af van hoge beroep. Nog nooit gold er zoveel sproeiverboden in Nederland vanwege de droogte. Er zijn zo'n 50 tot 80 waarschuwingen, boetes en processen verbaal uitgedeeld voor overtredingen van particulieren tot bedrijven. De Unie van Waterschappen meldt meer overtredingen dan vorig jaar, met vooral waarschuwingen en tientallen boetes en processen verbalen tot gevolg. En dan tot slot het weer. Vandaag is er volop zonneschijn en stijgt de temperatuur onder een zwakke tot matige zuidoostenwind aanzienlijk snel. Rond het middaguur is het al zo'n 30 graden in Brabant en Limburg, elders 25 tot 28 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

Brasa Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasa Fest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brasafest.nl.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisten du Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato din. Aap hem ze baat kersen kwee. Orham. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisten du Meer. WhatsApp.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Slechts één korte file op dit moment. En die staat op de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontroles daar 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: 24 uur per dag en 7 dagen per week. De beste Hindoestaanse muziek op Ujala Radio.

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaartmeer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Yes, yes, yes, yes. Brasse vers. Indoor Summer Edition. GI Fan Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasafest, Tokyo Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Or, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mieter Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londwakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie zoet hier. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een

0: Duder.
1: Doe je toch? Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijnen Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. Zij stabiliseerden en kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. De USS Abraham Lincoln, een Amerikaans vliegdekschip met zo'n 5000 bemanningsleden, vaart al 9 maanden onafgebroken op zee zonder thuiskomst in zicht. Dat meldt het AD. Dit leidt tot ernstige mentale problemen. Sommige matrozen proberen overboord te springen. Familieleden van de bemanning slaan nu alarm over deze situatie. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Het aandeel in de totale uitgaven verdubbelde in 10 jaar tijd van 1,6 naar ruim 3%. De coronapandemie versnelde deze trend waarschijnlijk. De stijging komt niet alleen door vaker bestellen, ook de prijzen stegen fors. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op social media voor tieners. Het gaat om accounts die vermoedelijk werden beheerd door kinderen jonger dan 16 jaar. Het merendeel werd al verwijderd voordat de wet in december inging. In totaal betreft het 462.000 Instagram en 294.000 Facebook-accounts. En dan nog even het weer. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarden van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdien heet, door Zalgren heet. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel heet, door Shadi honne wel heet. Ja, kizika moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaagd aap deze te heet. Vandera vermaagd voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: WNUR.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Omdat jij bijzonder bent.

0: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.
1: You are.
2: Ujala Radio Headlines. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis ontdekten dat een bloeddrukmedicijn de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. De USS Abraham Lincoln vaart al 9 maanden onafgebroken op zee, zonder thuiskomst in zicht. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op sociale media voor tieners. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar tropische waarde van 32 tot lokaal 35 graden in het zuidoosten. En dit leidt tot een recordaantal van 8 zeer hete dagen dit jaar. Enkel op de Waddeneilanden en westelijke stranden koelt het in de middag iets af. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis ontdekten dat een bloeddrukmedicijn de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. De USS Abraham Lincoln vaart al 9 maanden onafgebroken op zee, zonder thuiskomst in zicht. Nederlandse huishoudens besteden steeds meer aan afhaal- en bezorgmaaltijden. Dat blijkt uit een analyse van de Nederlandse Bank. Techbedrijf Meta blokkeerde in Australië meer dan 750.000 Instagram- en Facebook-accounts vanwege het verbod op sociale media voor tieners. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: live vanuit de hoofdstad. Hoezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.

4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij 4 in juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. 4-1 juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: Combe Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny
4: Deol. Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio.
9: Ujala Radio. You are. You are. You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. Een van deze mensen is een Amerikaanse staatsburger. Bewoners zeggen dat ze door de omsingeling zijn afgesneden van onder andere voedsel. Sportkoepel NOC-NSF heeft een actuele kaart gemaakt waarop veldsportverenigingen kunnen zien wat nog de mogelijkheden zijn om velden te besproeien. Sportclubs in het hele land hebben last van de extreme droogte. In veel gevallen geldt een sproeiverbod, soms ook in combinatie met een speelverbod om ernstige schade te voorkomen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya. Tujhe lage na najariya.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl. Je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
12: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel aan Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op acrisifer.nl en ook op onze Facebookpagina.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Eemnes en Muiden 5 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er is daar één reis ook afgesloten. De A27 Utrecht richting Gorkum. Bij Lexmond een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht in de vertraging 5 minuten. En het is druk op weg naar Zeeland en de Zuid-Hollandse eilanden. En dat zien we op de N57 Middelburg richting de Brouwersdam. Voor Zeerooskerken bijna 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are just perfect.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Kuana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. De Amerikaanse ambassadeur in Israël heeft zich uitgesproken tegen een blokkade van Palestijnse woningen door kolonisten op de westelijke Jordaan-oever. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Ujala.

0: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het wordt wat drukker op de weg, maar over het algemeen rijdt het overal prima door. Een paar opvallende files. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten oponthoud. A59 Ten Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor Vlijmen 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En tenslotte de A76 Aken richting Geleen. Bij Geleen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
2: Hi, I'm Farah Khan.
3: Hi, this is Rani Mukherjee.
4: Main Akshay Kumar.
5: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zijn wel door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder, Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.

0: Fest, yes! Get ready for the hottest Hindustani event of the year! Brasse Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance and shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor de grootste en gezelligste Hindustanse event van het jaar. Brasse Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasse Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zo mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasse Fest. De band met Kieran Kedar, Mies Unch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onupa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Vagdesign. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivon Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardine en Vinay Kalpu. Brasse Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Jackie Naj Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwakinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasafest. Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Brasse Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasse Fest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brasafest.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are, you are, you are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer.
4: Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Kuana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht, terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. Bij een huis in de Groningse wijk De Weijert is vanochtend rond 8 uur een explosie geweest. Ook is er op het pand geschoten, dat meldt de politie. Niemand raakte gewond. Afgelopen maandag is iets verderop explosief materiaal in de bosjes gevonden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Ah, ah, ah.
0: उजाला रेडियो देश भर में, तू जाना है तो उजाला रेडियो उजाला ही उजाला देश भर में, हाँ हर गांव में, हर कोना में, ओतो में, घर में सुनाई देता है उजाला रेडियो DAB प्लस के जरिए उजाला इस फन हेल नीलांग, तू जाना है तो ढिंढोरा बजा दीजिए। उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए दौड़ खाती है। और हाँ, तू मांगे हैगा विल जाय एम बरिखी स्टूरन नार ओंस स्टूडियो, हाँ विल जाय एम बरिखी स्टूरन नार ओंस स्टूडियो, दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808। दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे, हर एक चीज रात दिन आप हमसे बात कर सकते हैं।

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: यहीं से उजाला रेडियो पर आप सुनेंगे एक विशेष प्रोग्राम आप ही के लिए जो बनाया जा रहा है।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guana Benz de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gebeld op de volgende wegen. De A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batendorp is een ongeluk gebeurd. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. De A2 Eindhoven-Maastricht voor de Hocht, ook hier 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. En tenslotte de A76 Geleen richting Aken. Bij de grenscontroles daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad. Ujala Radio.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaar. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Ganivali Honge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidozijn. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Summer Edition. GIA Event Center, Den Haag, met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festivalwebsite brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest. Super early bird tickets. Fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Dat veroorzaakte grote verontwaardiging. De Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding noemde het een expliciete verheerlijking van terreur. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. Onderzoekers van het Emma Kinderziekenhuis van het Amsterdam UMC ontdekten dat bloeddrukmedicijn Guanabens de zeldzame hersenziekte Vanishing White Matter kan remmen. In het onderzoek kregen 33 kinderen 4 jaar lang dit middel. De ziekte kwam bij deze kinderen tot rust en ze kwamen minder snel in een rolstoel terecht. Terwijl in de vergelijkingsgroep van 66 kinderen 5 patiënten overleden. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
6: Hi, this is Deepika Padukone.
7: Hi, this is Imran Khan.
8: Hi, this is Sunny Deol.
9: Hi, this is Ajay Devgan.
10: Hi, this is Ranveer Singh.
11: Hi, this is Sonu Sonodigam.
12: My name is Shah Rukh Khan.
13: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
1: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: you are.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging gemeld op de volgende wegen. De A1 Hengelo richting Duitsland. Bij de grenscontrole staat 10 minuten vertraging. De A2 Maastricht-Eindhoven tussen Leenderheide en Knoopend Waterdorp gebeurde vanmiddag een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar er staat nog wel zo'n 6 kilometer file met een kwartier vertraging. En de N57 Middelburg richting Rotterdam. Daar is een ongeluk gebeurd bij Brielen. De weg is op dit moment dicht. Verkeer wordt omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hamboli toch? Ik zie Jabberjust muziekformatie. Hey guys, exclusief met Randy. Que avance me, chelie sunte.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Afgelopen zondagavond liep een jongere in een Amsterdams Albert Heijn filiaal rond met een shirt met de tekst Oktober 7. Joodse instanties pleiten ervoor om dergelijk gedrag strafbaar te stellen. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Je hebt nu onderweg vertraging op de A17 Dordrecht richting Roosendaal. Tussen Oudebos en Roosendaal-West staat 4 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er een kwartier langer over. En tot slot de A73 Maasbracht richting Nijmegen. Tussen Venlo-West en Horst heb je 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

संगीत का सफर जारी है उजाला रेडियो पर।

Brazzafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazzafest.nl.

0: Yes, yes, yes, yes. Brasse vers. Indoor Summer Edition. GI van Center Den Haag bij zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance and shop. 10,000. Dus Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Full Plaza en Lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Our, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasafest. De band met Kieran Kidar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitchell Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squats met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Lilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Wakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa. Namens Brasafest. Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Be there, see you there. Doe je toch? Brasafest, super early bird tickets. Fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasafest, super early birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je, check op brasafest.nl.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 1:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen. Een stroomstoring in het Botlekgebied heeft de raffinaderij van ExxonMobil bij Rotterdam stilgelegd. De fabriek fakkelt vrijkomende gassen af, wat zorgt voor hoge vlammen en zwarte rookwolken richting Vlaardingen en Maassluis. Netbeheerder Stedin meldt dat 8 aansluitingen getroffen zijn. Op de Maasvlakte brak brand uit in een transformatorhuis. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
0: Brasafest. Super early bird tickets. Fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafes, super early birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafes.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB+ en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining.

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Allereerst een afsluiting op de N307 Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is een ongeluk gebeurd. Daardoor is de weg helemaal dicht. Je kan omrijden via Amsterdam. Verder vertraging op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Tussen knooppunt Beekberg en afrit Hoenderloo staat 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Voor knooppunt Hooipolder doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.
3: Aap sun rahe hai Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.

0: natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Bij een incident op de Moezelweg in Rotterdam Europoort is iets na 12 uur zeker 1 dode gevallen en zijn er mogelijk meerdere gewonden. Regionale media hebben het over een explosie, maar de politie wil dat nog niet bevestigen.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A2 richting Eindhoven. Tussen Maarhezen en de afrit Valkenswaard staat een kapotte auto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een kwartier vertraging. Ook oponthoud op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Tussen knooppunt Vlaardingen en Schiedam staat de berm in brand. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 10 minuten oponthoud. En tot slot een ongeluk op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg daardoor dicht. Je kan omrijden via Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzavest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzavest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzavest.nl.

je toe. Hatu nat je toch? Yes, yes. Brasafest mee. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasafest. Indoor Summer Edition. GI Event Center Den Haag. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Koop je tickets. Fase 2 clear. Jildiker, wachtinakker, draai-draai-nakker. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 €. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festivalwebsite brasafest.nl. Be there, feel the vibe. En ontvang alvast een brasa. Get it now on brasafest.nl. Brasafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brasafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brasafest.nl.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, hè? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt. Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood, Rag and Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattudin en Nizam Waghito zijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 2:30 afgenomen. In 2 weken tijd zijn ruim 20,7 miljoen illegale sigaretten onderschept. Combi-team Smoke, een samenwerkingsverband van onder andere de douane en de Fiat, ontdekte ook 3000 kilo waterpijptabak en grondstoffen voor tabak. Als de producten op de markt waren gekomen, had de overheid volgens de douane 9 miljoen euro aan accijnzen misgelopen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig en droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
0: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

Wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.

0: you are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan vooral files door een bijzondere oorzaak. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er 20 minuten langer over. Dat komt door een bermbrand en twee rijstroken zijn dicht. Op de A12, Duitse grens richting Utrecht, tussen knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoord een kwartier op onthoud. Dat komt door een ongeluk en de linker rijstrook is dicht. Van A20, Hoek van Holland richting Gouda, voor Schiedam staat 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Ook hier een bermbrand en daardoor zijn twee rijstroken dicht. En tot slot een afsluiting op de N307, Hoorn richting Kampen. Tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad is de weg dicht door een ongeluk. Je kan omrijden over Amsterdam en het is nog niet bekend tot hoe laat dit gaat duren. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: En natuurlijk op Brazzaves Express gezet daar he. Mokasing, die mag natuurlijk niet ontbreken. Mokasing, kwaas me zoenie. En jij bent er toch ook bij? 29 en 30 augustus, Gia Event Center mee met Mokes.

Brazafest. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Indoor Summer Edition GIA Event Center. Pura parivar ke liye. Pura parivar ke saath aaiye. Aur manoranjan praap kiye. Voor een gezellige dag, gezellige middag, gezellige avond. Gezellig feesten met de hele familie. Arbi, sujal umrao ke saath. Met

En wat dacht je van Sanjay Jodha? En natuurlijk D-Wack en nog veel meer van Exclusive. Yes, op Rehekab hier op Ujjalaanse Brazzafest. 29 en 30 augustus GIA Event Centrum. Check voor meer informatie op brazzafest.nl.

0: Op deze twee dagen zijn er zoveel zangers, zangeressen, bandjes. Itna Dheerhinga, Jessica, Kieran Kedar en Mies Ansh.
1: Hazir Mehfil, mij hoor Kieran Kedar.

de heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event. Brasa Vespers, Unolo, Rega, Jessica, Roshana Balgobin. Tjeliin, kevaas, we gaan maar even naar de heet.

0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland. You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staan veel files met een bijzondere oorzaak, vooral in de Randstad. Zo heb je vertraging op de A4 richting Den Haag. Tussen Hoofddorp Zuid en Roelof Arendsveen doe je er een half uur langer over. Dat komt door een bermbrand. Twee rijstroken zijn hier dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A44 richting Den Haag. Tussen Sassenheim en de Corbulo-tunnel heb je een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Alkmaar. Tussen Beverwijk Oost en Akersloot is een ongeluk gebeurd. Hier is de linker rijstrook dicht en heb je 25 minuten op onthoud. En tot slot de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en de afrit Dordrecht Centrum heb je 25 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: En natuurlijk mag Shivam Rajaram niet ontbreken van Netraj. Yebi Rega Brasa Vesper. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus in Gia Event Center.

Brazzaves, zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Is Dinper Diamonds 2000 ke Abid? Die mag natuurlijk niet ontbreken. En Abid ke waas mee, hamsun nikujar hai sunyaar.

Sunwalo, Sunwalo, Deer Mudker. Wacht niet te lang om kaarten te kopen via brazavest.nl voor zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Abhaar in programma. Wahi Shucks, die is het kanaam heen. Nizam Wagito zijn van de Legends. Hij is er ook.

Brass Affairs Indoor Summer Edition GIA Event Center Den Haag mee. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Check voor meer informatie op brassaffairs.nl.

0: Live vanuit de Hoofdstad. Jouw business klaar voor de volgende stap?
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl. Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Yes, yes, yes, party people, get ready. BrassaFest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. BrassaFest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment, food plans and lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar, BrassaFest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. BrassaFest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zozo mee. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. BrassaFest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Ibo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Sujal met Surya, Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika, Sensation met Viresh, Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardin en Vinay Kalpu. BrassaFest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen, Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nannan. Get your tickets now via BrassaFest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website BrassaFest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brassa namens BrassaFest. Get it now on BrassaFest.nl. BrassaFest, powered by Utix.nl en Ujala Radio. See you there. BrassaFest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. BrassaFest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op BrassaFest.nl.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ojala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ojala.nl. 24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ojala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ojala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel Vermeer. Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot na een rechtszaak van milieuorganisatie MOB. Van Essen overlegde met de provincie en wil in oktober een spoedwet naar de Kamer sturen. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De wet moet ernstige scenario's voorkomen, zoals aanvallen op ziekenhuizen, het uitschakelen van hulpdiensten of het aantasten van drinkwater. Ook leveranciers van deze bedrijven moeten aan strenge regels voldoen. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar. H. reed 2 keer over het slachtoffer heen na een vechtpartij met zijn vrienden. In een stuk bos ten westen van Hardenberg heeft in lunchtijd een zeer grote natuurbrand gewoed. Dat meldt de veiligheidsregio. De brandweer rukte met meerdere korpsen uit om de brand te bestrijden. Bij de brand kwam veel rook vrij. Omwonenden is gevraagd ramen en deuren dicht te houden. Die rookontwikkeling is rond 2:30 afgenomen. En dan het weer. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 18 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
5: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ojala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ojala.nl.
6: Brazen Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazen Fest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazenfest.nl.

Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Velsen en Akersloot gebeurde eerder een ongeluk. De weg is weer vrij, maar reken nog op 25 minuten extra reistijd. Dan een ongeluk op de A10, de Ring Noord, richting Zaanstad. In de Zeeburgtunnel ging het mis en daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je een half uur vertraging. En tot slot de A29, Bergen-op-Zoom richting Rotterdam. Voor Barendrecht staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk en de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood-muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: एक से एक आवाजों और गीतों की पहचान सुनिए उजाला रेडियो पर.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Landbouwminister Van Essen wil alles inzetten om te voorkomen dat 5 Brabantse pluimveehouders hun natuurvergunning verliezen. De provincie Noord-Brabant wil die vergunningen intrekken vanwege te hoge stikstofuitstoot. Vanaf komende zaterdag zijn bedrijven in kritieke sectoren verplicht te voldoen aan nieuwe Europese cyberbeveiligingswetgeving. De rechtbank in Rotterdam heeft de 24-jarige Tyrone uit Den Haag veroordeeld tot een celstraf van 9 jaar voor het opzettelijk doodrijden van de 18-jarige Nabil in Maassluis. Dat gebeurde in de nacht van 2 maart vorig jaar.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 31 graden op de Wadden tot 36 in het zuiden. Vanavond blijft het nog lang warm, vannacht koelt het af naar 18 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we lopen? Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

bestaat 40 jaar. Niet 10, niet 20, niet 30, maar liefst 40 jaar een betrouwbare juwelier in Amsterdam. Houden ze daar, oude jurbe daar. En dat vieren we. 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Juwelier en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden.

Ujala, Lad Ahead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Argani Valihonge, From India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waakidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Safe BV, al 38 jaar de groothandel in tropische en exotische producten. Safe BV, South American Food Express BV in Rotterdam. Rotterdam. Rechtstreekse import van groenten, fruit, dranken, kruiden, diepvries, snacks, sauzen en nog veel meer. Uit Suriname, Zuid-Amerika, Azië, Afrika en de Caribbean. Dagvers en van topkwaliteit. Bezoek onze ruime cash and carry in de Spaanse polder Vlaardingweg 53. B in Rotterdam. Ja, ja, vanaf dit jaar zijn wij 7 dagen per week open voor professionals in retail en horeca. Horeca. Safe BV. Taste the tropics. Let op, toegang alleen met KVK-inschrijving en BTW-nummer. Meer info op safebv.nl.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl. Yes, Brazafest. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brazafest. Indoor Summer Edition. GIA Event Center Den Haag weer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. De heeste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brazafest. En natuurlijk de beste DJ's en dansgroepen. Arihe Akiwaste. Get your tickets now via brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brazafest.nl. Be there to a year, to geniet carrière, to souvenir, to decor. Ja, en kind tot 1 meter gratis. Brazafest mee. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.
3: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
4: You are.
5: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
6: In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Chagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Boeren mogen vrijdag met trekkers naar een protest bij het provinciehuis in Den Bosch rijden zonder dat de politie hen vooraf tegenhoudt, ondanks het verbod op landbouwvoertuigen op snelwegen. Wel wordt ingegrepen bij gevaarlijke situaties of blokkades. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de verkeersveiligheid en doorstroming. Ook afgeplakte kentekens worden niet automatisch beboet vanwege het demonstratierecht. Het gerechtshof in Den Haag heeft Boris S. veroordeeld tot 13,5 jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging. Die kreeg hij voor het doden van zijn ex-vriendin Gita Reijers in 2020. De straf is hoger dan die van de rechtbank. Volgens het hof profiteerde Boris S. na haar dood bovendien op schokkende wijze van haar bezittingen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
5: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
7: Hi, everybody, this is Malaika Arora Khan.
8: Hi, I'm Farah Khan.
9: Hi, this is Rani Mukherjee.
10: Main Akshay Kumar.
11: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Brazen Fest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazen Fest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazenfest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 80 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere Buiten en Almere Oostvaarder staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. Dan de nasleep van een eerder ongeluk op de A10 de Ring Noord richting Zaanstad. Voor Durgerdam doe je er 20 minuten langer over. En tot slot de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Huizen staat 6 kilometer file met een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ja, weer een heerlijk uurtje bij je favoriete radio, Jala Radio, met nog meer heerlijke hits, nog meer heerlijke Ghana. Ja, ik krijg er geen genoeg van, dus ik ga gewoon lekker door in die heerlijke vibe. Nieuw Bollywood Ghana en tussendoor ook een beetje Bhaitik en Chutney Flavor. Ja, ik gooi maar gelijk erin, de stem van Wanita Willie.

Ja, de creatieve en veelzijdige stem van Vanita Willy. Ja, ze is vooral bekend als een veelzijdige artiest en zangeres en heeft ook gewerkt als songwriter. Ja, het is de stem van Vanita Willy in deze Gora Puja Ghana. Heerlijke Damaka Ghana, heerlijke Feel Good Ghana hier bij jou op One and Only Ujala Radio Arwobi Amit Jeramke Saad. Ja, ik neem je mee in deze muzikale reis van vandaag. En ik ben ontzettend blij dat jij vandaag met ons meegaat. Ja, dit is de stem van Vishal Mishra. Samen met Kaushal Kishore, Organa Kanam Hai Guilty. Yeah.

Ja, Ganne Kanam Hek Gulti. Een prachtig mooi nummer gezongen door Vishal Mishra. Ja, ook een bekende Indiaanse zanger en ook een muziekcomponist. Ja, en het liedje werd uitgebracht in 2022 en maakt deel uit van het soundtrack-album van de film Meri Pyari Bindu. Ja, hoewel het niet officieel deel uitmaakt van de originele film. Ja, de stem van Vishal Mishra. Hij staat bekend om zijn melodieuze stem en emotionele muzikale composities.

बन गए हो तुम मेरे खुदा, या इन फिल्म बचना ए हसीनो। Ja, en het nummer Khuda Jane is een van de meest geliefde liedjes uit de film. En Rambir's bijdrage als zanger, ja, die voegt een persoonlijke touch toe aan de muziekvideo, wat het nog memorabeler maakt voor jou als kijker. En het laat dan ook zien hoe de film een creatieve benadering heeft gekozen om de betrokkenheid van de hoofdrolspelers te vergroten. En ja, ook tegelijkertijd hun veelzijdigheid te tonen. Ja, uit de film Bachna e Hasino was dat. En deze film werd over het algemeen positief ontvangen door critici en publiek. Vanwege de levendige performances, de muziek en ja, de charmante verhaalstructuur. Ja, dat was dus de film Bachna e Hasino. En van die film gaan we naar de film Servira, Organa Kanaal.

खुदाया मुझे इश्क की आग जलाए, खुदाया मुझे इश्क का दर्द रुलाया, या एड फिल्म एस सरफिरा। Ja, we hoorden zojuist moderne Bollywood-nummers, maar ik ga toch eventjes een pauze nemen. Ja, even een tussenstop naar een heerlijke local soul Ghana. Ja, even een nummer van Wayback, de stem van Rudy Tangali. En deze Ghana, Yemilan Barapiara.

een prachtig mooi nummer. En af en toe tussen al die Dhammakagana, tussen die Nanchwalakana door, ja, is het toch wel even fijn om af te wisselen met zo'n gevoelige Ghana. Je Milen Barapiara Ajare Aja Osenam, de stem van Rudy Tangali. En prachtig mooi begeleid ook door Sagar Orchestra. Ja, ik kan hier enorm van genieten. En zo tussendoor eventjes een beetje afwisselen met zo'n local soul Ghana. Ja, we blijven dat doen. Ja, we gaan weer terug naar een Bollywood Ghana. De stem van KK uit de film The Train or Ghana Kanam He Bite Lamhe. Ja, eentje die ik weer even uit de kast heb gehaald. Even flink heb moeten afstoffen. Maar ja, nu hij weer draait, nu hij weer afspeelt. Dan denk ik, wauw, wat een prachtige Ghana.

मुस्कुराते मुस्कुरा जाते हैं। Ja, prachtig mooi, de stem van KK. Ja, toch wel een van de meest geliefde en veelzijdige zangers in de Indiase filmindustrie. En hij stond bekend om zijn emotionele en melodieuze zangstijl. En ja, hij overleed op 31 mei 2022 tijdens een live optreden in Kolkata in India. En ja, zijn dood werd als een groot verlies voor de muziekindustrie en zijn fans wereldwijd gezien. Ja, het is een tragische dood. En dan heb ik het over KK. Zijn echte naam is Krishna Kumar Kunat. Ja, dit is uit de film Koi Janina. De stem van Amal Malik samen met Jubin Nautiyal. Organica naam is Ishq Karo Dil Se.

इश्क करो दिल से, ये दिल मिलते हैं मुश्किल से. Geweldig, de stem van Juby Nautial uit de film Koi Janina. Ja, de film werd uitgebracht in 2021. Het is een thriller en een drama, geregisseerd door Aamir Khan. Ja, een bekende Indiase acteur en filmproducent. Ik hoef niet heel veel over hem te vertellen, want ja, iedereen kent Aamir Khan wel. Ja, eventjes weer tijd voor een heerlijke local Ghana. A tribute to Mukesh. Aur gana ka naam hai Wo Tere Pyar Ka Gham. Je hoort de stem van Chris Ramkelawan samen met Cobra

Ja, het wordt beschouwd als een van Mukesh's beste werken. En ja, het blijft een geliefd nummer onder de fans van de klassieke Bollywood muziek. En het lied benadrukt zijn vermogen om complexe emoties over te brengen door middel van muziek en zang. En dit was een geweldige cover gedaan door Chris Ramkilaun samen met Cobra Jack on the vocals. Ujala Radio Hesunwalo, Mehu Amit Jairam. En waar je ook bent, ik hoop dat je lekker geniet en dat je lekker luistert en meegeniet van de heerlijkste Ghana en de beste hits hier.

Dikho Janam, film kan naam heet Bad News uit het jaar 2024. Ja, het nummer wordt gezongen door Arijit Singh, een van de meest populaire en getalenteerde playback singers in Bollywood. En ja, zijn emotionele en ook zijn melodieuze stem, die draagt bij aan de aantrekkingskracht van het prachtige nummer. Ja, dan is het tijd voor de aantrekkingskracht die de Winder Singh met zich meebrengt. Eén ding is zeker. Stilzitten is moeilijk als je naar zijn muziek luistert.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Brazzafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzafest.nl.

Yes, yes, yes, yes. Brasse vers. Indoor Summer Edition. GI van Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. De Hazar Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak je op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasafest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasafest. Samen feesten, shop. En eten, dansen en genieten. Al, ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasafest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Arupa Kizak. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mitter Black en Sanjana. Shivam Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasafest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Nash Nation, Dilsey Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Makinat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite.

Vierde. Toen weet je toch? Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super early birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
1: You are.
2: 10 is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
3: De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse potlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallage is overleden. Wallage was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. In Sebastopol op de Krim is een Russische officier omgekomen bij een bomaanslag. Russische autoriteiten houden een Oekraïense geheime dienst verantwoordelijk. Op sociale media wordt het slachtoffer genoemd als Robert Shagyeyev, een voormalige Oekraïense onderzeebootcommandant die in 2014 naar Rusland overstapte. Een Russische vrouw zou zijn opgepakt. De officiële identiteit is nog niet bevestigd. Nederland beleeft een recordjaar qua hitte. Donderdag werd voor de 8e keer in 2026 ergens in het land 35 graden gemeten. Dat is meer dan ooit tevoren. Het oude record van 7 zeer hete dagen uit 2020 is daarmee verbroken. Ook op vrijdag kan het kwik opnieuw boven de 35 graden uitkomen. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है उजाला रेडियो और उजाला रेडियो साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो उजाला रेडियो
5: ब्राजा फेस्ट सुपर अर्ली बर्ड टिकट्स फेज 1 इज helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: de volgende stap.
1: Wil je groeien of echt doorpakken? Bereik jouw doelgroep met Ujala Radio. Mail vandaag nog naar info@ujala.nl.
2: Heeft u te maken met een overlijdensgeval in uw familie en moet de uitvaart tot in de puntjes geregeld worden? Wij van Aan Christopher Uitvaart Verzorging staan u respectvol en professioneel bij in deze moeilijke periode door persoonlijke begeleiding vanaf dag 1 tot de laatste dag. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Aan Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Voor informatie bel Aan Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14. Kijk ook op aanchristopher.nl en ook op onze Facebookpagina.

इस तरह प्यार से तुमने दिखा सनम, क्या कहे क्या हुआ हम रहे अब ना हम. Ja, prachtig mooi gezongen door Jerry Khayyam. En het originele, dat was gezongen door Udit Narain uit de film Janam. Ja, geniet van deze prachtige mooie momenten en geniet van deze heerlijke dag. En je beleeft het hier bij Ujala Radio. Arwabhi Amit Jairam Kizat. We genieten van de heerlijkste Ghana, de beste hits en de heerlijke beats hier bij Ujala.

Ja, Masakali uit de film Dilli 6 uit het jaar 2009 is dat alweer. Ja, de rol van Roshan Mehra, de hoofdrol gespeeld door Abhishek Bachchan en ook Imran Khan en Ranbir Kapoor. Ook zij hadden deze rol aangeboden gekregen. Uiteindelijk was het dus Abhishek Bachchan.

Ja, deze heerlijke Ghana, deze heerlijke Feel Good Ghana komt uit de film Humpty Sharmaki Dulhania. Heerlijke Feel Good Ghana, heerlijke Ghana om lekker op te bewegen. Ja, komt uit het jaar 2014 met onder andere in de hoofdrol Varun Dhawan. En ja, het schijnt dus dat hij een beetje dronken was bij de climax van deze film. Want hij was net terug van een shoot en dat was de shooting van de film Badlapur. Ja, onder andere Varun Dhawan in de hoofdrol in de film Humpty Sharma Ki Dulhania. Ja, leef vandaag zo licht als een veer. En je zult zien, zorgen die komen morgen weer. Alle zorgen zijn dan weg voor vandaag. Ja, je moet het leven niet zo serieus nemen. Je moet lachen om jezelf. Je moet lachen om rare situaties. En je moet ook vooral lachen om de fouten die je maakt. Ja, leef en geniet van alles. Leef vandaag zo licht als een veer.

Mais tenu samajama ki natirebina lugada G. De stem van niemand minder dan Rahat Fatih Khan on the vocals in deze Bemisal Giet. Groep Zurit Gana Gana die je nog heel lang zult horen hier op je favoriete radio Ujala Radio. Ja, van New Bollywood naar local. En van local gaan we ook een beetje de tour van Soul Gana op. Ik heb hier de album The Indian Express volume 6. Ja, ook een beautiful cover Ghana. Organica naam heet To Istra. Ja, het is een hele oude versie, maar wel een mooie versie.

बे मिसाल गीत तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। Ja, het woord mehfil, ja, dat betekent een verzameling van mensen. En als je dan hebt over Terry mehfil, hè, ja, dat betekent dat aanwezigheid. Ja, en daarmee vertelt hij dat hij zo opgaat in zijn geliefde, dat hij haar overal ziet waar hij ook gaat. Ja, groepsrit Ghana, Bemisal Git. Een local cover Ghana, Ik Sol Ghana van de Indian Express. Alweer heel lang geleden. Het originele kennen wij uit 1980 uit de film Apto Aisenate. Dat was toen met de stem van Mohammed Rafi. Ujala Radio Hens, Sunwala Mehu Ami Jeram. En waar je ook bent, zorg ervoor dat je het maximale haalt uit deze

जिस दिन से मैंने तुमको देखा है इस दिल में एक सपना सा जगा है, je moet het durven om met ogen, open ogen te dromen om te zien hoe ze uit kunnen komen. Ja, je moet je energie besteden aan dromen en verlangens. En dan zul je zien, dan voel je je pas echt gelukkig. Ja, droom niet je leven, maar leef je dromen vervolgens. En je hoorde zojuist deze beautiful song. Jis din se meine tumko dekhahe. Ja, was ook weer een cover gana uit de film Parwana uit het jaar 1971. Het originele kennen we van Asha Bhosle. Samengezongen met Mohammed Rafi.

Mee, ik deel die bant Sunawani. Ja, prachtig uit de film Weer die Wedding. En het is de stem van Bancha on the vocals hier zo. Ja, en van Bancha gaan we naar Guru Randhawa samen met Sarah Khan on the vocals. Filmkanaam heet Kuch Katta Hojai. Ja, ook weer een Punjabi flavor. Een feel good Ghana. Een Ghana waar je eventjes lekker op kan bewegen.

Ja, de heerlijke stem van Guru Randhawa samen met Sarah Khan on the vocals. Je hoort het hier bij Ujjala. Dunya ka Mashhoor Hindustani Hit Radio. En ik hoop dat je van deze mooie dag geniet van de heerlijke energie. De heerlijke energie die Ujjala Radio loslaat.

live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl. Jouw business laten groeien of klaar voor de volgende stap? Ujala Radio helpt je vooruit. Mail naar info@ujala.nl. Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

0: uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: www.ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
5: Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar een ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. De stroomstoring bij bedrijven in het Rotterdamse Botlekgebied blijkt verband te hebben met de brand in een transformatorhuis op de Maasvlakte. Onder meer Esso werd getroffen en moest de raffinage deel stilleggen en afvakkelen. De explosie bij Gunvor, waar eerder vandaag een dode viel, staat volgens de veiligheidsregio los van de storing. Voormalig PvdA-politicus Jacques Wallagen is overleden. Wallagen was van 1998 tot 2009 burgemeester van Groningen, de stad waar hij opgroeide en studeerde. Eerder was hij Kamerlid, staatssecretaris en fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. Jacques Wallagen is 79 jaar geworden. Dan nog het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog met minima tussen de 13 en 20 graden. Morgenochtend schijnt volop de zon. In de middag loopt de temperatuur op tot ongeveer 35 graden, lokaal zelfs 37 graden in het zuiden. Aan zee blijft het met circa 30 graden iets koeler.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.
6: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistudio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kerstekte heen. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kee. WhatsApp nummer hè. Ujala Radio. De Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio always shining.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Eén vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderlo staat een kapotte vrachtauto. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

Brazzavest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazzavest, super early birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazzavest.nl.

Yes, yes, yes, party people, get ready. Brasa Fest, yes. Get ready for the hottest Hindustani event of the year. Brasa Fest, Indoor Summer Edition, GIA Event Center Den Haag meer. Zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop, entertainment, culture, food, music, dance en shop. 10,000 party people, 10,000 load. 2 days and two areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza Lounge. Maak je op voor de grootste en gezelligste Hindustaanse event van het jaar. Brasa Fest. Zaterdag 29 augustus vanaf 2 uur 's middags tot 1 uur 's nachts. En zondag 30 augustus vanaf 2 uur 's middags tot middernacht. Brasa Fest. Samen feesten, shoppen, eten, dansen en genieten. Kinderen tot 1 meter gratis zoals mee. Shining so bright. Come and shine. De heetste muziekformaties en artiesten uit te zien op één event. Brasa Fest. De band met Kieran Kedar, Mies Ansch, B-Tunes Team, Diamonds met Abid, Hans en Onoepa. De Legends met Nizam, Iwo en Fazil Wagner zijn. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam Rajana met Natraj Kesar. Umer en Squad met Umer, Huyana en Futuring Tira. Soedel met Surya. Exclusive met Sanjay Randhir, D-Wag en Satvika. Sensation met Viresh. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Avisha, Sonia, Fardin en Vinay Kalpu. Brasa Fest. Live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle, gifts. Best DJs en dansgroepen. Yakin, Naj Nation, Dilsi Dance, Dizzy Rhythms, Shakti Dance, Say Yes to Dance, Varun Kajal, Nachania Londwa Kinaj, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie, Sudhir Nandan. Get your tickets now via brasafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Koop je tickets uitsluitend via de officiële festival website brasafest.nl. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme brasa namens Brasa Fest. Get it now on brasafest.nl. Brasa Fest, powered by utix.nl en Ujala Radio. See you there. Shine like a star. Brasa Fest. Super Early Bird Tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brasa Fest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brasafest.nl.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Ujala
1: Radio. Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
2: Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. Twee brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Bij het Engelse Lewes is een trein ontspoord waarbij meerdere wagons zijn gekanteld. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en er staan helikopters klaar. Over het aantal slachtoffers is officieel nog niets bekend, al meldde een passagier wel mensen met hoofd- en snijwonden te hebben gezien. De oorzaak van het ongeluk wordt onderzocht. Bij een botsing tussen een tram en een lijnbus in Utrecht zijn donderdagmiddag 3 mensen licht gewond geraakt. 1 slachtoffer is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De tram ontspoorde en de bus belandde in een berm. De oorzaak is nog onbekend en door het ongeluk ligt de tramlijn in beide richtingen voorlopig stil. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergrote en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio. De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
0: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl. Met je business of next level gaan, Ujala Radio brengt je daar. Mail naar info@ujala.nl en ontdek de mogelijkheden.
1: Ujala Radio. You are.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Brazafest. Super early bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, super early birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

0: Summer Edition. GIA Event Center Den Haag met zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment, culture, food, music, dance en show. Koop je tickets via brazafest.nl. Alleen via de officiële festival website brazafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts €8,50. Fase 2 Chalrai. Be there, feel the vibe en ontvang alvast een warme braza namens Brazafest. Get it now on brazafest.nl. Brazafest, powered by utix.nl en Ujala Radio. Milingapse. Brazafest. Super early bird tickets. Fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl. Is jouw business toe aan de volgende stap? Van groeien naar groter groeien. Dan is dit jouw moment. Ujala Radio, mail naar info@ujala.nl.
1: Hi, this is Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sonodigam.
7: My name is Shahrukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
9: You are.
10: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
11: Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n 9 miljoen euro. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Een snel om zich heen grijpende natuurbrand bedreigt vakantieoorden in Griekenland. Tientallen toeristen moesten bij Siviri en Furka per boot worden geëvacueerd. De brandweer bestrijdt het vuur met ongeveer 150 mensen. 2 brandweerlieden raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De uitbarstingen van de Etna zorgen nog altijd voor grote problemen in het vliegverkeer op Sicilië. De luchthaven van Catania blijft tot zeker vannacht gesloten. Honderden vluchten zijn geannuleerd of verplaatst naar andere luchthavens, waaronder Palermo. Door de grote drukte kunnen reizigers soms pas enkele dagen later worden omgeboekt naar een alternatief. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
10: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste, keihard, de beste. Ujala Radio.
12: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
0: Brazafest. Super early bird tickets. Fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujan nog groter. Ujan Radio, feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de N200, Zandvoort richting Haarlem. Tussen Bloemendaal en Overveen staat 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. En werkzaamheden op de N201, Hoofddorp richting Uithoorn. Voor Uithoorn staat 2 kilometer file met een half uur oponthoud. Dat komt door wegwerkzaamheden aan de Waterwolftunnel. En deze is tot maandagochtend 6 uur in beide richtingen dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door jenemdien hè, door zaalgren hè. Of ga je trouwen? Door wiva honne wel hè, door shadi honne wel hè. Ja, kiesie ka moonne sanskar hè. Ujala Radio per vermaaish aap de sakte hè. 15 vermaaish voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest, Super Early Birds, fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haas je. Check op brazafest.nl.

Yes, yes, yes, yes. Brasse vers. Indoor Summer Edition. GI van Center Den Haag weer zaterdag 29 en zondag 30 augustus. Twee dagen non-stop entertainment culture. Food, music, dance en shop. 10,000. The Hazard Party Peeps. 2 days and 2 areas. Grand Hall, full-on entertainment. Food Plaza en Lounge. Maak op voor het grootste en gezelligste Hindoestaanse event van het jaar. Brasse Fest. Tokaal Kipriga. Zaterdag 29 augustus. Vanaf 2 uur middags tot 1 uur nachts. Zondag 30 augustus. Vanaf 2 uur middags tot middernacht. Brasse Fest. Samen feesten, shop. Op een eten, dansen en genieten. Al ha, toe mooi seizoen. Kinderen tot 1 meter, want gezin gaat in hier toch? Kinderen tot 1 meter gratis. De heetste muziekformaties en artiesten uit de scene op één event Brasse Fest. De band met Kieran Kedar. Misunch, Bichun, Steve, Diamonds Abid, Hans en Anoupa Kizar. The Legends met Nizam, Ibu en Fasil. Express met Mukesh, Mr. Black en Sanjana. Shivam, Rajaram en Natra. Umer en Squash met Umer, Huyana en Future Tira. Sujal met Surya. Exclusive met Sanjay, Randhir, Divek en Satvika. Sensation met Vires. Sarigama Records Crew met Roshana, Rani, Afisha, Sonier, Fardin en Vinay. Brasse Fest, live music, dance show, dance clinic, fashion, lifestyle en gifts. Best DJ's en dansgroepen. Naj Nation, Dilsy Dance, Dizzy Rhythm, Shakti Dance, Say Yes to Dance. Varun Kajal, Lachania, Londo Wakinaat, DJ Shahid en MC Ray. Stage presentatie Sudhir. Get your tickets now via brassafest.nl. Super early bird tickets vanaf slechts 8,50 euro. Kopje tickets uitsluiten via de officiële festivalwebsite.

Zuiden. Toen weet je toch? Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest. Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

0: Is jouw business toe aan de volgende stap? Klaar om te groeien of nog groter te worden? Adverteer op Ujala Radio. Mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Maurice de Jong.
4: Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Daardoor kunnen ook zendingen met een waarde tot $800 worden belast. De uitspraak ondersteunt Trumps handelsbeleid en raakt onder meer online aankopen via grote platforms zoals Amazon en Alibaba. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond IF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Het conflict begon in 2023 omdat Tesla weigerde een cao af te sluiten. De staking eindigt zonder overeenkomst tussen het bedrijf en de vakbond die kritisch blijft op de aanpak van Tesla. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Haar 3 kinderen waren aanwezig en liepen mee. De tocht was ook een protest tegen femicide. Bij haar woning werd een minuut stilte gehouden, gevolgd door applaus. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden. In een ingemetselde kist lagen meer dan 40 goudstaven en zo'n 4000 oude munten. De gezamenlijke geschatte waarde is zo'n €9 miljoen. De politie heeft de vondst veiliggesteld en onderzoekt wie de eigenaar is en waar het goud vandaan komt. Dan nog het weer. Na een warme en heldere avond volgt een droge nacht met weinig wind. Morgen belooft een zonovergoten en extreem warme dag te worden. De temperatuur stijgt in grote delen van het land naar 35 graden, terwijl het in het zuiden zelfs 37 graden kan worden. Alleen langs de kust is het met ongeveer 30 graden wat aangenamer.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, desh bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, desh bhar mein. Haan, har gaon mein, har ek kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai Ujala Radio, DAB Plus ke zariye. Ujala is van heel Nederland, tu jaan hai toh. Dhindhora baja dijiye.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Brazafest. Super Early Bird tickets fase 1 is helemaal uitverkocht. Brazafest Super Early Birds fase 2 clear. Voor fase 2 nog 8 dagen te gaan. Haal je. Check op brazafest.nl.

Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bouwvakkers in het Belgische

0: You are. Ujala Radio, सबसे बड़का वाला 24 uur per dag, 7 dagen in de week. www.ujala.nl Ujala Radio. You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond IF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bouwvakkers in het Belgische Sint-Gilles Dendermonde hebben tijdens renovatiewerkzaamheden een enorme goudschat gevonden.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de straat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: दिल है।
1: यू आर यू आर यू आर उजाला रेडियो हेडलाइंस।
2: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond IF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luk sun rahe Ujala Radio ka program.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Maurice de Jong.
2: Crimineel Daniel Kinahan is zondagavond aangekomen in Ierland na zijn uitlevering vanuit Dubai en direct gearresteerd en naar de Special Criminal Court in Dublin gebracht. Hij wordt beschuldigd van het leiden van de activiteiten van een criminele organisatie. De 49-jarige Kinahan, die jarenlang in Dubai woonde, is voorlopig vastgezet. Bij een ernstig ongeluk op de A50 bij Uden zijn zondagavond meerdere mensen gewond geraakt. Een Belgische familie met 7 inzittenden raakte met de auto van de weg, waarna het voertuig ondersteboven in een sloot belandde. 2 minderjarige meisjes raakten zwaar gewond. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. Iran zegt dat een akkoord met Oman over nieuwe scheepvaartroutes door de staat van Hormuz bijna rond is. Toch blijft heropening afhankelijk van Amerikaanse concessies, waaronder compensatie voor aanvallen, het opheffen van sancties en de blokkade van Iraanse havens. Direct overleg tussen Iran en de Verenigde Staten vindt momenteel niet plaats. Bij een Russische aanval is de haven van de Oekraïnse stad Odessa beschadigd geraakt. Volgens president Zelensky werden tientallen drones en raketten ingezet. Zeker 12 mensen raakten gewond. Ook elders in Oekraïne vielen slachtoffers. Rusland zegt dat het in Odessa brandstofinstallaties voor het Oekraïnse leger heeft aangevallen. Dan nog het weer. De nacht verloopt helder en droog met temperaturen die dalen naar 13 graden in het noorden en rond 20 graden aan de kust en in de steden. Morgen start zonnig en droog. In de middag wordt het uitzonderlijk heet met temperaturen rond 35 graden en plaatselijk 37 graden in het zuiden. Ook 's avonds blijft het in het zuidoosten nog lang warm, terwijl het aan de kust iets sneller afkoelt.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: U luistert naar Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Dominicaanse Republiek heeft 9 medewerkers van de Cubaanse ambassade het land uitgezet. De Dominicaanse regering gaf geen officiële reden voor de uitzetting. Een Amerikaans handelshof heeft geoordeeld dat president Donald Trump een vrijstelling voor invoerrechten op goedkope pakketten mocht afschaffen. Trump zelf sprak van een grote overwinning. De langdurige Zweedse staking tegen Tesla is beëindigd na bijna 3 jaar. Volgens vakbond EF Metal heeft Tesla alle stakende werknemers uitgekocht. Zo'n 450 mensen hebben donderdagavond in Den Haag meegelopen met een stille tocht voor een 34-jarige vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.